Ke man idé iwwer lacht de isichtchte, Ges fallte ge déi wurechleg e Radio 3 is het fi 3, Kichen Glorning Welandcha in Melbourne. Dat ik tcht goef 92.3 FM. Dit war ra Gestaun Idernate e 3ZZZ, mar ta as kien Chaske nasoun e kréle on Atcha in a Djange duchech féin. Ja, we zijn nog niet achter. Ik denk dat